0: Wel. Koene paar ruig, hanne chocolaag na hoersch, hanne chocolaag na hoersch. Koene paar ruig, wel. Doorlian, doorlian, sma amma. Doorlian, doorlian, sma amma.
1: Kutje kaft als de bart. Kaft gera, als een jem.
0: Rook ga. Kok, beetje meer schoenen laat, ga deze grooi. Iets en kook, zeg maar niet, dan we zetten je pekka, kutje me lekker, we zetten je mora, pokken me salona, we zetten je pek pieter, kan heel, kan boog, kan aas, ik leef, geel, ik heb hartstikke waardin. En de thrushes. Ian is kille woorde week, hikkach, kson, kotkines, jajines.
2: Ka, kothin jama, xeme, nach, garach, karem.
0: Krok, kus, fiel, xeme, nach, kus, pila, vanyol. Krok, is fiel, xeme, nach, kus, pila, vanyol.